adi boyela bewa papaye sati wamuyo jora adi songelen bewa papaye ego de landiri mamba.